0: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. In Laabeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. De gemeente Laabeek herinnert eigenaren van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling. Zo voorkomt men een boete. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: OSN.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Gemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerderbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingang van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 7:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Barbra Streisand.
1: Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden.

0: Het veevoederbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel met het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Gebel Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun set waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Labeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop nacht.
1: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu.

of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is, wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme

0: Een kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling. Zo voorkomt men een boete. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSN.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Peelrond. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoederbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingang van volgende maand verboden tussen 10:00 s'avonds en 6:15 s'ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. bekijk ze.

stevige manier van wakker worden. Lenny Kravitz, and are you gonna go my way? Nou ja, ze staat niet in mijn top 1000, maar misschien wel in die van jou, hè? En dat is het ook natuurlijk. Goedemorgen, Overzee 920. Start van de gepresenteerde programma's is weer begonnen op een vrijdag. 19 juni ondertussen alweer. Fijne muziek voor je onderweg, onder meer van Madness.

Somber met de Home Wrecker en Madness Nightboat to Cairo. Daar past wel een beetje bij elkaar. Hè? Een Home Wrecker en een Nightboat. Tenminste, ja, als je het een beetje letterlijk neemt dan. Het weer van 20 jaar geleden, 19 juni was het toen dus ook. Het was half bewolkt met een enkele bui in de namiddag. De maximum temperatuur werd 22 graden. 'S nachts ging het terug naar 14. De wind blies uit het westen. In de avond werd het droog. Klaar, wakker.

Rockset op vrijdagochtend. Leuk, fading like a flower every time you leave. Nou, dat is toch liefdevol gezegd, hè? We gaan naar Dual Lodge. Samen met Spencer Moorhead maakten ze een hit die op nummer 1 belandde volgens mij destijds in Nederland. In de hitparades. En nog steeds is het fijn om die terug te horen. Straks trouwens Imagine Dragons ook nog. Is ook leuk. I Bet My Life. Dat doen we net voor de headlines van het nieuws. Die van 7:30. Dit is Someone Loves You, Honey.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920. Klaar wakker.

prachtig, prachtig, prachtig. Last Goodbye met Atomic Kitten. Het nieuws dan van juni 1955. De Nederlandse regering besluit tot de aanleg van de Deltawerken. Wereldberoemd geworden. En in Utrecht wordt in 1996 een nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal geopend. En tenslotte een brand in een flatgebouw in Den Haag eist in 2016 twee levens. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetballer speelde in juni 1986 zijn laatste interland voor Oranje? Nou ja, als je een beetje van voetbal weet, dan moet je dit antwoord weten.

Tja, als je wekker radio 's morgens afloopt met dit nummer, ben je ook meteen lekker wakker. Unhealthy met Anne-Marie featuring Shania Twain. We gaan even naar het antwoord van de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetballer speelde in juni 1986 zijn laatste interland voor Oranje? Ja, en als je het antwoord op deze vraag niet weet, dan mag je geen voetbalfanaat noemen. Het was namelijk Johan Cruijff. Beste voetballer aller tijden. In elk geval in Nederland. Nou, we zijn 9-2-0 klaar wakker nu met Nederlandstalige muziek van Ferdinand Zee.

Kensington met Riddles en Buddy Holly. Brown Eyed Handsome Man blijft mooi. Lekker vlot nummer is het ook. Zometeen 8 uur zijn we terug met deel 2 van Klaarwakker. Daarin de bekende onderdelen. Fijne muziek en een nieuw kopje koffie wat we zometeen in kunnen schenken. We hebben even de tijd onder het nieuws en de regio break. En het nummer van John Wade, Missing You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het Lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrond. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert-Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Yeah. Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Montel Jordan, this is how we do it. Hij opende deel 2 van Klaarwakker voor vandaag. Goedemorgen, welkom terug. Het is vrijdag, dus ja, dan hebben we altijd iets anders. Namelijk een instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Dat straks in het tweede gedeelte van dit uur. Voor die tijd 2 van 1 nog. En ook Eddie Vedder.

0: is eigenlijk best een bijzondere combinatie dit. Dionne Warwick samen met The Spinners. Then Came You. We gaan naar het onderdeel waarin we twee nummers van eenzelfde artiest draaien. Je kent het wel, hè? Cheap Coats daarin vandaag. Let Me Hold You. Samen doen ze dat met Dante Klein. En daarna het nummer Sex met Criss Cross Amsterdam.
1: Eén artiest. Twee nummers.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Het nummer van Alan Foley, What's a Matter Baby. Het was een hit destijds. Je hoorde hem op deze vrijdag in Klaarwakker. En je weet het, op vrijdag hebben we altijd iets anders dan de andere dagen van de week. Namelijk...
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: Inderdaad, en daarin vandaag Harry Tuman, Underwater, het nummer uit 1979. Tuman was een Duitse componist en producer in de late jaren 70. Hij werd bekend met elektronisch instrumentale muziek. Het nummer heeft een pulserende, hypnotiserende synthesizer bas en een eenvoudige maar aanstekelijke melodie. Tuman gebruikte analoge synthesizers en sequencers om het gevoel van onder water te stimuleren. Het nummer werd een wereldwijde hit in de discotheken.

0: Ach, wat mooi, hè?
1: Tomorrow, tomorrow.
0: Ja, morgen, morgen is het weekend voor velen. De Bee Gees waren dat en ook Harry Truman nog met zijn instrumentale Underwater. En het verhaaltje wat erbij hoorde, het instrumentaaltje was dat van vandaag. Volgende week vrijdag een ondernemer.

anthem voor Aldwes. All for One. Het was Douwe Bob die je hoorde. En daarmee zit het erop voor Klaarwakker deze week. En vandaag, maandag, zijn we er weer. Ik wens je een prettig mooi weekend. Veel plezier met de collega's hier op OSR 920. En met Uriah Heep.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke successen in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrond. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. In de bibliotheek van Gemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andri, die al jarenlang meedoen, vertellen bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 7:30 en op donderdagochtend om 9:30. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Gemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10:00 s'avonds en 6:45 s'ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Een van de betere trompetisten aller tijden. Ik heb het over Herb Albert samen met Janet Jackson. Het was een beetje een vreemde combinatie, maar het nummer mag er zijn. Diamonds, Roger Glover, Love Is All. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdagochtend. Oh, het wordt een snikhete dag vandaag. Ach, maakt niet uit. Wij zorgen lekker voor verkoeling en voor zomersmuziek uit je radiospeaker. Onderhandelingen VS Iran in Zwitserland op het laatste moment afgezegd. Is niet goed volgens mij. Academy waarschuwt onweer, hagel en windstoten verwacht op deze hete dag. En het wordt een hete dag. Hoe heet hoor je zo direct rond 9:30. Tot 12:00 dus muziekfabriek, de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Mary J. Blige en Family Affair, Moby en Goat. Ook alweer zo'n vergeten plaat. Leuk om weer eens voorbij te laten komen. Ken je dit nog? Hij was vroeger van de rock'n'roll. En toen ging hij over deze. En die is mooi. Peter Koelewijn, KL204.

0: man die bekend stond om zijn leuke teksten op die oude liedjes uit de jaren 70 en 80. Ik heb het over Bert Hering en Juli Juli. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft lange tijd droog. De temperatuur die loopt op naar 34 tot liefst 36 graden. Vanmiddag volgt vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. En in de avond trekken de buien noordwaarts. En lokaal is er kans op hagel, veel regen in korte tijd en zware windstoten. Het weekend verloopt overwegend droog en zonnig bij middagtemperaturen rond de 30 graden.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

vaker die muziek uit de jaren 60 van Billy Joe Royal en Hush, My Thai, Nederlands bandje, Nederlandse dames en It's My Female Intuition. Even een beetje rustig aan, doen we met Genesee, The Other Side of the Sun. Evening.

Zoals altijd, en let's stick together samen met Roxy Music, Janis Ian en The Other Side of the Sun. Nieuws komt eraan van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Mary Jane Girls, In My House.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In de bibliotheek van Geemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andrie, die al jarenlang meedoen, vertellen: bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 19:30 en op donderdagochtend om 21:30. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock en roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun set waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: have the fire. Chicago en een ballad. Look away, Melanie C. And never be the same again.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft lange tijd droog. En de temperatuur loopt op naar 34 tot 36 graden. Vanmiddag volgen vanuit het zuiden enkele stevige regen- of onweersbuien. OSR 920, het zonnetje op je radio met Lace. Naam een gambler.

0: De muziek die past bij het weertype vandaag. Ja, Ricky Martin op Stijmig. Ah, en ook geld. Ja, Viva La Vida, Johnny Rivers en Memphis, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Mijn leven is eerlijk gezegd niet bepaald spannend. Alles gaat gewoon zijn gangetje, omdat ik me nergens druk over maak. Laat mij maar gewoon rustig achterover leunen en een beetje kijken naar de regen die kringen maakt in een plas. Ik kan urenlang thee drinken en met iemand discussiëren over de belangrijke dingen van het leven. Meer dan dat heb ik niet nodig. En ik ben de eerste die toegeeft dat het eigenlijk niet gezond is. Soms ben ik niet vooruit te branden, weet je. Dan slaap ik een gat in de dag en stap uiteindelijk halverwege de middag toch maar uit bed omdat dat zo moet. Vrienden van me zeggen dat ik eens wat van mijn leven moet maken. Dat ik zou moeten gaan studeren bijvoorbeeld, maar dat zie ik mezelf niet doen. De enige reden waarom ik een boek zou lezen is om niet in slaap te vallen. Ja, ik weet het, zo schiet het niet op. Maar ik kan in ieder geval even de werkelijkheid vergeten. Het is een meer dan welkome vlucht uit mijn saaie leven. Ach, misschien denk je nu wel dat er een steekje aan me los is en dat zal best. Maar het enige dat ik zou willen is iemand die tegen me zegt dat ze er altijd voor me is als ik wakker word. Iemand die mijn tranen kan drogen als het me weer eens te veel wordt. Maar zo iemand is er niet. En daarom blijf ik maar in mijn eentje staren naar de regen die kringen maakt in een plas.

Take My Breath Away, dat was de knijter van deze formatie. Daarna kwamen ze nog met deze kleine hit. Berlin and Like Flames, Spandau Ballet en The Chant Number 1. OSR 920, het is vrijdagochtend. Langzaam maar zeker gaan we jouw weekend binnen met The Move. And I Can Hear The Grass Grow.

Backstreet Boys en Get Down, You're the One for Me, The Move and I Can Hear the Grass Grow. Heel goed luisteren, dan hoor je het misschien wel. Alhoewel, met deze hitte vandaag. Zo denk ik de nieuws, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Diana Ross.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. In de bibliotheek van Gemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andrie, die al jarenlang meedoen, vertellen: bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 19:30 en op donderdagochtend om 21:30. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Gemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoederbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingang van volgende maand verboden tussen 22:00 s'avonds en 6:45 s'ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand. Regio Break.
3: OSN.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ed and the Playboys. Just take your glasses, Judy in the Sky.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft lange tijd droog. Het wordt 34 tot 36 graden. Vanmiddag volgen vanuit het zuiden enkele stevige regen- of onweersbuien. Goedemorgen.

gemaakt als de Fresh Prince of Bel-Air. Ik heb het over Will Smith en The Wild Wild West. Het is, even kijken, wat is het vandaag? Oh ja, 19 juni. Het is vandaag Wereldtrendwilddag en het is de Europese dag tegen woninginbraak.

lekker dit. Ian Hunter, we gotta get out of here right now. Vandaag, maar dan in 1967. Paul McCartney geeft op televisie toe dat hij LSD gebruikt heeft. En vandaag in 1964 de eerste telefoonkabel tussen Japan en de Verenigde Staten wordt in gebruik genomen. When

Bekend geworden weer van reclame over een loterij volgens mij. Ima Canosa en Here Comes the Hot Stepper, People's Choice and Do It In The Way You Wanna. Wanna. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom. Hij met zijn zijn korte broek en zijn kleine t-shirtje. Ah, Leo. Ach, het is maar goed dat het radio is. Fijn weekend. Spreek je wel, wellicht wel ergens. En anders maandagochtend weer met 3 uur lang Muziekfabriek. Jermaine Stewart en We Don't Have To.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrond. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun set waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Deze week op Omroep Peelrand TV.
5: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

You Drive Me Crazy was dat van Shakin' Stevens. En daarmee zijn we begonnen aan de laatste aflevering van Broodjes R van deze week alweer. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. En weekend dat heeft Ben van Riel met zijn muziekfreak. Hier is de maandag weer. Fijn weekend. Verder met Roger.

0: Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Hij maakt ooit deel uit van One Direction, ging succesvol solo. Harry Styles, de man was onlangs in Nederland voor 10 concerten maar liefst. American Girls, te vinden in onze Nederlands hitlijst van dit moment. Daarvoor Justin Wellington, bijgestaan door Small Jam, oud zomerhit uit 2013. En origineel van Grateful Dead van heel lang geleden. Van lang geleden ook deze zomerhit van Kid B uit 2008 inmiddels.

grootste popklassieker aller tijden van Bruce Springsteen, The River. Zometeen hoofdpunt uit het Radio Nieuws 2, ook de weerswakte voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog een ex nummer 1 van Yolanda Be Cool versus D-Cup.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Yeah.

zomerhits op deze vrijdagmiddag tijdens Broodje OSR. Muzieklijn is de lunch, mocht je er al begonnen zijn. Eet smakelijk. Je hoorde Camila Cabello, bijgestaan door Ed Sheeran, ook niet de minste. En bam, bam. Nationaal hitteplan vandaag, dus hou elkaar goed in de gaten. Goed drinken en voorkom inspanningen vandaag.

Alexis Jordan en haar allerbekendste hit Happiness hier op Orze 920 maakt hem ook weer mensen blij met de muziek van de Cats zojuist. Volendams glorie van weleer, Come Sunday was dat. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch van maandag tot met vrijdag van 12 tot 2. Wat mij betreft graag het zo. En de laatste dit uur, Robbie Williams. Yes.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, Regio Break.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Pielrond. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingang van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:45 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert-Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. De gemeente Laabeek herinnert eigenaren van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling. Zo voorkomt men een boete. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

heerlijke gitaar solo aan het einde van zijn hit. En zijn cd's gingen destijds als warme broodjes over de toonbank. Je hoorde Chris Rea en Let's Dance. Het is de eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. Dit is deel 2 van Broodje Ozer. Op deze prachtige vrijdagmiddag, bijna weekend, nog even doorbuffelen en dan is het zover. Lekker de teugels laten vieren en genieten van het weekend met nu

Zojuist muziek van de Carpenters, Top of the World van een hele tijd geleden, gevolgd door deze zomerhit van Marshmello. Esta Vida op deze vrijdagmiddag. U luistert naar OSN 920, de zender vol muzikale herinneringen, met nu een uitstap naar de jaren 60 met de Crystals.

Wat een heerlijke stem heeft hij. Bob Seger uit de jaren 90. Against the Wind. Lekker stukje country rock op deze vrijdagmiddag. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. En daarbij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Nationaal hitteplan hou je eraan natuurlijk. Daarvoor nog één plaat. De hit van Nina Simone, bijgestaan door Groove Finder. Dit is Ain't Got No...

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Muziek van heel ver weg, From Down Under, want daar komen ze vandaan, de Little River Band. En Forever Blue op ORSA 9 2-0. Zometeen Nathaniel Rateliff en de Night Sweats. Maar nu Lou Reed, de man die we kennen van Walk on the Wild Side. Maar dit is zijn andere hit, A Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

EBC en All of My Heart op OZR 920 gaan we nu luisteren naar een hit uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Bovenin genoteerd uit Noorwegen afkomstig het house trio De Balsa. Dit is Magnetic.

Ook zo'n plaat dat past bij het mooie weer van deze vrijdag. Peter André en Mysterious Girl. En daarvoor hadden we de Four Tops. Muziek uit de Motorinstal en Walk Away René. Dat was mijn aandeel van deze week en van deze vrijdagmiddag. Zometeen verder na het nieuws van 2 uur. Met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huibers. Geniet van die heren en geniet natuurlijk ook van alles wat voorbij komt in het weekend hier bij Orson 920. Het is de moeite waard om te blijven luisteren. Ik ben er maandag weer en de laatste voor mij, Golden Earring. Fijn weekend.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrond was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. In de bibliotheek van Geemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andri, die al jarenlang meedoen, vertellen: bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 7:30 en op donderdagochtend om 9:30. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Dolly Parton, nog altijd een van de meest geliefde countryzangeressen van Amerika. Here You Come Again, een van haar mooie hits. En andere grote hits, natuurlijk ook I Will Always Love You, 9 to 5 en Jolene, Dolly Parton. Daarvoor Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Goedemiddag en hartelijk welkom, Ozer in de middag. Dankjewel Leo van de Bomen voor jouw bijdrage. En Leo, hij is er maandag weer met dat heerlijke broodje Ozer. Nu Coldplay op de radio. When she

The Righteous Brothers en Unchained Melody. En het nummer toch onlosmakelijk verbonden met die prachtige film Ghost. Met Demi Moore en Patrick Swayze, weet je nog? Ja. Hoe zeg, in de middag welkom bij de show. Ook vandaag is het een zonovergrote, bloedhete dag vandaag. Ik zou zeggen, hou je hoofd koel. Zometeen Pink, Never Gonna Not Dance Again. Na deze van de Pasadena Dream Band.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: OSR in de middag.

Pink niet weg te krijgen van de dansvloer. Never gonna not dance again. Daarvoor hadden we ook nog zonnige muziek van de Pasadena Dream Band en Zandvoort aan zee. Ja, daar is het wel iets koeler dan in het binnenland natuurlijk. Temperaturen momenteel in deze regio tot lokaal zelfs 35 graden. Oh zeg, zometeen nog de Spice Girls. Girl Power zo gezegd op de radio. Who do you think you are? Komt eraan. Na deze uit de jaren 70. Boskijks, dit is Lowdown.

Spice Girls, een van de tophits. Who do you think you are? Vrijdagmiddag, dit is OZR 920. En ja, bijna weekend. En hoe gaat dat weekend echt dan uitzien? En het is ook nog geen vaderdag trouwens, komende zondag. Ja, niet vergeten. Ja, morgen, zaterdag, blijft het op de meeste plaatsen droog. Met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost. Tussen de 27 tot 31 graden. Zondag, vaderdag, dan wordt het wederom 27 tot 31 graden. Met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. OZR 920. Zo meteen hier nog Dylan ten Butler en Ruby Turner. If you're ready, come go with me. En eerst deze mooie van Olivia Dean samen met Sam Fender. Rain me in.

Een mooie muzikale herinnering aan Amy Winehouse, You Know I'm No Good. En volgende maand is het alweer 15 jaar geleden dat de zangeres overleed. OZM920, we gaan richting 3 uur. En dat betekent straks het radio nieuws en de regio break. Nog een paar platen te draaien. Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, Nickelback, When We Stand Together. Ook zometeen na deze van de nek. Dit is My Show.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. In Labeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10:00 s'avonds en 6:45 s'ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert-Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Een van de top hits van REO Speedwagon, Don't Let Him Go. En je kunt het terugvinden op het album High Infidelity. Wat ik destijds ook helemaal grijs heb gedraaid, volgens mij. Daarvoor hadden we ook nog DJ Jazzy Jeff en Summertime. Nou, zomer is het zeer zeker, hoewel de astronomische zomer pas officieel aankomende zondag van start gaat. Welkom terug, Ozer, in de middag. Ik ben nog bij je tot 4 uur met nu Earth and Fire Memories.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Vrijdagmiddag en waarschijnlijk ben jij alweer bezig met de laatste werkdag van deze week. En kun je gaan genieten van een welverdiend weekend. Zometeen jazzpolitie, liedjes, nu eerste pauze. Is dit Delazy en Hideaway?

name. Elvis Presley en Marie's the Name, his latest flame. OZR920, wil je meer weten over ons? Ga dan even naar onze website OZR920.nl. Dat is OZR920.nl.

Goed, kijken we nog even naar het weekend weerbericht. Ja, morgen zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het morgen van west naar oost. Tussen de 27 tot 31 graden. Zondag, vaderdag, dan wordt het wederom 27 tot 31 graden. Met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. OZN920. Verderop in de show nog Jewel Akins, The Birds and the Bees. Ga je zo meteen horen. Eerst reizen we af naar Australië met deze grote mega-hit uit de jaren 80 voor Man at Work. Dit is Down Under.

Jurekens, The Birds and the Bees. Oh, ze zijn in de regio te beluisteren via 4 FM-frequenties, ook via 2 DRB Plus-kanalen. En ook online kun je ons wereldwijd volgen. Voor meer informatie, kanalen en frequenties, ga naar de website van Ozer. Dat is ozer920.nl. Met nu op de radio is dit Raylan. At times I

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten, dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden, dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Pioland. De gemeente Labeek herinnert eigenaren van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling, zo voorkomt men een boete. In Labeek is voor het 2e jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Wally Tax, jarenlang was hij de zanger van de Outsiders Nederbeat Band. En daarna begon hij voor zichzelf een bandje, dat heette Tax Free. En uiteindelijk begon hij solo en dat maakte daarmee de grote hit Miss Wonderful. Een hele goede middag, welkom in OSR in de middag, deel 2. We danken Peter weer voor deel 1 en voor Peter is het weekend. We hebben Wings en Paul McCartney. Hi, hi, hi.

Intwine, de band die is ontstaan op de Rock Academie in Tilburg. Want het waren allemaal studenten. Nou ja, studenten aan de Rock Academie. En dan begint Happy. En daarvoor hadden we Paul McCartney. Een van de grote leden van de Beatles. Maar hij deed het met zijn band Wings. En Hi, Hi, Hi. Muziek van Davina Michelle op OSR 920. Hier is I Won't Let Go.

Bobby Ryan, Love is Love, geschreven en geproduceerd door zijn tweelingbroer Paul Ryan. En de opvolger in de tijd van de grote hits Eloise. En we hadden ervoor Mel en Kim, Melody en Kim Apple Pie. En Melody overleed heel tragisch op 23-jarige leeftijd aan kanker. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar een ander punt, hoogtepunt is zeker Madonna. Die was de Ray of Light.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En ja, we deden het even rustig aan. Nou, dat moet ook wel bij deze temperaturen. Met de Soul Asylum, de band uit Minneapolis. En dat heet Runaway Train. Op de vrijdagmiddag ook tijd voor het viertal Crosby, Stills, Nash en Young. Teach your children.

Anna Popovic, een uitzonderlijk goede gitariste, speelde onder andere met B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa. Oftewel alle grootheden van de wereld. En toen heette Johnny Ray en we hadden Crosby, Stills, Nancy Young en Teach Your Children. Hier is Doe Maar en de Belle Helene.

Muziek uit de Nederlandse hitparade van dit ogenblik. Teddy Swims en het wijsneusje Mr. Know-it-all. En we hadden 24-7 op overzeg. Is it love? Het is weer bijna tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar voor die tijd hebben we nog U2 en Everlasting Love. En wie weet nog de Hollies, The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baken op Omroep Peelrond. In Labeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:45 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert-Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun set waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers. Woehoe.

taking me. De combinatie Black Horse en de Cherry Tree van Katie Tunstall. Welkom terug in het laatste uur, OSR in de middag op deze bloedhete vrijdagmiddag. Met Duitse muziek van Marianne Rosenberg. En je mag meedoen. Ich bin wie du.

Danny Vera en de New Now. En we hadden de Duitse Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Op de vrijdag, de 19e juni. De dag dat het Pinkpop Festival van start gaat. En een van de artiesten die daar gaan optreden zijn Direct. Hier zijn ze nog met The Wild Hearts.

zo te horen een echte geboren Franse zanger, maar dat is niet helemaal. Sheikh, en zijn echte naam is Sheikh Abdullah Ahmad, en hij kwam uit Maleisië. Hij had wel een grote hit in Frankrijk. Tu sais, je t'aime. You know, I love you. En we hadden undercover met Never Let Us Slip Away. Hier is New Shining and Everything Changes. En zometeen de hoogtepunten van het nieuws. When I think

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Meer dan 60.

0: Een van de successen van Chris Isaak, Living for Your Lover, op een bloedhete vrijdagmiddag. Vandaag dat we maar eens even lekker rustig aan gaan doen. Met een van de grote successen van Pearl Jam. Misschien wel hun allergrootste. En blijf ademen. Just breathe.
1: Yes,

0: natuurlijk was dat Michael Jackson, the King of Pop met Jam. En we hadden Jimmy Ruffin ervoor met What Becomes of the Broken Hearted. Tijd voor wat hitparademuziek van dit ogenblik. Hier was Alex Warren en Fever Dream.
1: How did

Boy George. Hij zat natuurlijk bij de Culture Club. Maar later ging hij over naar Jesus Loves You. En scoorde een hitje met The Generations of Love. Van de Fleetwood Mac met Don't Stop. En tot zover. Always zeg in de middag op de vrijdagmiddag. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Doe het rustig aan, want het is bloed en bloed heet. En we hebben straks Tom Holland in de avond door. Maar eerst Arcade Fire. Everything Now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris Debat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De fusie tussen SECVO, Silvo en onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel: leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder The Goosebumps uit Italië, Los Volidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het VK wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bops. Een 50er-jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding, plus oldtimers, completeren het aanbod. Locatie is Manege Den Perdebak, Provinciale Weg 26 in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

De Gibson Brothers. Aan het begin van de vrijdagavond. De avond nog hier, boven zijn 2900 meter. Cuba, nou daar is het net zo warm volgens mij als hier. Wat een temperatuur, er zijn 35 graden, jongen, jongen. En het blijft zo hoor de komende dagen. Dus je bent er voorlopig nog niet vanaf. De airco's zullen wel volle bak gaan draaien. We hebben zometeen Franse muziek voor je. Julien Claire, Sunderienne. En nu is deze van Split Ends. I hope I never.

Ah, dat kan je zeggen, het is niks, hè? Het is niks. Sullerie, hè? Julie en Claire. De man die we onder meer kennen van zijn Venise. En daarvoor hadden we de band Split Ends. We gaan eens even terug naar de jaren 60 met een succesvol duo van toen. Sonny & Cher en The Beat Goes On.

Van Centerfold met onder meer Laura Fischi erin, die daarna een mooie solo carrière zou gaan opbouwen. Dit was Dictator. En daarvoor Paterband en UB40 en Baby Come Back. Tijd geworden voor onze eendagsliep voor vandaag. 1971, 9 in de top 40. John Byers en The Night They Drove Old Dixie Down.

I Got It Bad, oftewel Wounded Good van meneer Nick Kershaw. Daarvoor Daft Punk, One More Time. En onze eendagslied voor vandaag, John Byers in The Night They Drove Old Dixie Down. Ik heb nog niks in ons taal gehoord, gaan we nu verandering brengen. Hier is de scene en open.

was Heino, had al deze man ook altijd een hele donkere zonnebril op. Roy Orbison, oftewel The Big O, en dan nummer heette Lala. En voor de scene en open. We zijn even tijd voor wat nieuws van momenteel verschenen is van Double Bob in het kader van Alpe d'Huez, wat net weer achter ons ligt. All for One. The road.

Zeg 1900, dat was John Holt in het midden van de jaren 70 en Help Me Make It Through The Night. En dan op met zijn nieuwe, die heette All For One. Zometeen het vervolg van de avond door. Veel plezier ermee. Fijne vrijdagavond en ik ben er graag morgenavond tussen 10 en 12 uur. Hier is nog Dua Lipa.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het Blok-TV-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Kees van Kooi.

Welkom, het is even over de klok van 7 uur en een begin van weekend. En een klein beetje warm, maar goed, dat neem je maar voor lief toch? Welkom, dit is deel 2 van jouw avond door de Poza 920. We begonnen met een leuke cover van The Sweet. Die namen dit eigenlijk voor de grap op. Om een klein beetje te laten zien dat we toch ook wel echt rock en roll konden spelen. Dit zijn The Strainers en No Mercy op OZ 920.

Er was trouwens een man die een slaapplek probeerde te vinden. En dat vond hij ook wel. In de vorm van een Dixie. Die ken je wel, hè? Die mobiele toiletten. En hij naar binnen en viel in slaap. En toen werd de deur van de buitenkant op slot gedaan. Heeft die man een hele nacht in de Dixie moeten zitten.

1967, al geschreven door Les Reed en J.F. Stevens. En ook opgenomen door de New Vaudeville Band. En werd in 1967 een neo-Brits musical nummer. En dat bedoelden ze mee dat in Engeland was dat stijldansen heel groot. En dat nummer werd daarvoor gebruikt. En later heel veel gecoverd. In 1976 zelfs nog door de Carpenters. A Kind of Us. Op OZ 920.

Je had in Duitsland een festival genaamd Graspop. Of Graspop, het is maar net hoe je het uitspreekt. En één persoon is overleden. Jawel, door de warmte op de camping. En iedereen natuurlijk medeleven betuigt. En men heeft toch besloten om het festival door te laten gaan. Want anders had je zoveel mensen naar huis moeten sturen.

0: Het stond op die eerste LP die ze ooit uitbrachten, waar ook België op stond. Vriendschap, het goede doel. En op dit moment is Henk Westbroek met eigenlijk een hernieuwde versie van het nieuwe doel op tournee. En het toeval wil dat ik hem van de week heb zien zingen. En je kunt wel merken dat hij ouder wordt, want de meeste zang, alhoewel, hij kon toen ook al niet zo goed zingen, maar de meeste zang wordt toch overgenomen door anderen.
1: Ja.

Dit was het weer voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. Maak er een heel mooi weekend van. En ik zie je maandag. Bye.

0: allerlaatste hits zonder playlist. Heerlijk de avond door op OSR 920. OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na 2 rustige jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning weer fors stijgen. In Laarbeek bedraagt die dit jaar gemiddeld €495.000, zo blijkt uit CBS-cijfers van woensdag. Een gemiddeld huis in Laarbeek, koop of huur maakt niet uit, heeft dit jaar deze WOZ-waarde. Deze stijging is al 4 jaar sneller dan de huizenprijzen. In 2019 was de waarde nog €276.000. De WOZ-waarde beïnvloedt de inkomstenbelasting, vooral voor woningen boven €1,3 miljoen, die onder de villa-tax vallen. Vorig jaar telde Nederland 56.000 van zulke huizen, waarvan 38 in Laarbeek stonden. Er is een gloednieuw watertappunt geopend in Handel. Donderdag vulde wethouder Willeke van Zeeland haar flesje bij het nieuwe watertappunt aan de Rector Luitenstraat. Vanaf nu kunnen passanten en bewoners hier gratis genieten van verfrissend drinkwater. Het tappen van water is niet alleen een gezonde keuze, maar ook uitermate gemakkelijk en bovenal lekker. Dit nieuwe punt in Handel is onderdeel van een breder netwerk aan watertappunten binnen de gemeente Gemert-Bakel. In heel de gemeente Gemert-Bakel watertappunten bij speelplekken of langs wandel- en fietsroutes. In De Mortel, in Milhezen, in Gemert en in Elsendorp. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

Three Burners. Ja, dat zijn dingen die vergeet je niet zo gauw, hè. This Girl, OSR 920. En Kees, dankjewel. Het is weekend, dames en heren. Het is warm. Laten we het rustig aan doen. We maken er een feestje van.

even mooi. Onze Jason Mraz en I Won't Give Up. Ah, en daarvoor een trouwpartijtje, een feestje. Gilbert O'Sullivan, Matrimony. Hij was alleen wel... hij stond een beetje alleen voor het altaar, had ik het idee. Als ik het allemaal zo beluisterde. Het is OSR 920 op de broeierige vrijdagavond. Kijk uit, er kan nattigheid komen en het kan flink tekeer gaan. Maar voorlopig zitten we nog te plakken. Ja, maar het is...

ik vond het altijd wel een beetje een mysterieus plaatje hoor. Deze Midnight Man, The Midnight. Ja, dat duurt nog even. We zitten nu nog in het uur tussen 8 en 9 hier bij OZR 920. Flash and the Pan hoorde je op OZR 920. En dan is het nu tijd voor het Nederlandstalige muziek. Dat is ook leuk. Uit Rotterdam, onze Jaap Reesema. Ik had geen zin.

0: Dat muziek van, hoe heet het ook weer? Jacques de Exemplars en Tease Me. En daarvoor hoorden we nog McGinnis Flint. En When I'm Dead and Gone. Kan er bijna niet opkomen. En Jaap Rezema, ik zei uit Rotterdam. Ja, ik weet dat hij daar gestudeerd heeft. Of dat hij er ook nog woont, dat is helemaal niet bekend. Maar ja, hoe weet je dat? Ja, hij zat bij de Hermes House Band. En de Hermes House Band is een studentenvereniging uit Rotterdam. Dus ja, zo ben ik een beetje tot die conclusie gekomen, zeg maar. En het maakt natuurlijk helemaal niet uit waar je vandaan komt, hè? Elke stad in Nederland staat op dit moment achter één ploeg. En dat is natuurlijk onze Oranje. Samuel Welten en de Leeuw komt eraan.
1: Ik voel de spanning.

dat gaat lekker door hoor. Deze Christina Aguilera eventjes, die haalt uit. Hey. Lady Marmalade, ooit een hit van La Belle. Het clubje met Patti LaBelle toen de tijd. Disco klassiekers op je radio. Dit keer voor de film Moulin Rouge. Opnieuw ingezongen door Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya en Pink deed ook mee. En dit zijn Gallagher.

Behalen ze weer van de bovenste plank, dames en heren. Ook in dit uur zeker met Gregory Porter en Holding On. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van mijn aandeel voor de vrijdagprogrammering gekomen. Mocht je nou zeggen van, nou, ik wil je nog wel meer horen. Nou, morgenmiddag dan ben ik er weer tussen 2 en 4. Zondagmorgen tussen 10 en 12. En zondagmiddag dan zit ik ook nog in het vernieuwcafé. Dus mocht je ouwe zeggen aanzetten, dan is de kans groot dat je mij ook een keer voorbij hoort komen. In ieder geval voorlopig elke dag wel ergens een keertje. Maar zometeen na 9 uur, dan is gewoon Petro Lenens op de radio. En Berend Koenders tussen 10 en 12 voor de nacht begint. Ik wens je heel veel plezier met de heren en tot morgen.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Regio Break.
5: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het BlokTV-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

als opener in het laatste gedeelte de avond door hier op OWZ 920. Hartelijk welkom allemaal. Het was lekker warm vandaag, hè? Zeker weten. En ja, het is niet anders, maar de dagen worden al korter, hoor. Zeker. Haha, hier is Simply Red op deze vrijdag. A New Flame.

Heavy Fuel van de Dire Straits. Jazeker. Hamburgertje gaat er eigenlijk altijd wel in. Is lekker, hè? Ja. Dusty Springfield, die hoorde je ook nog. You Don't Have to Say You Love Me hier op Overzeer. En we gaan door met de kajak. Even rustig plaatje met deze hitte. Ruthless Queen hier op Overzeer 920.

0: Live, Got the Bullet, zo heette ze. In the Middle of the Night, zo heette de titel. En de Birds hoorde je ook met Mr. Spaceman, zo was het. Ja, meneer ervoor, hè, zeker. Tom Jones met een oude hit, Delilah.
1: I

Tinsel Town in the Rain, zo heette die prachtige plaat. De Black Eyed Peas hoorde je ook, Don't Funk With My Heart. En hier is Sarah Larsen. Ja, Lush Life.

Zoekmachine. Ja, het was een hitje hoor destijds. Maldon, zo heette deze. Jesse Jeff en The Fresh Prince, die hoorde je ook. Boom, Shake the Room. En we hebben allemaal meegezongen, ja, zeker weten. Straks misschien nog een stukje van The Rag & Bone Man. Maar eerst deze Jefferson Airplane. White Rabbit, zo heet die prachtige plaat. En ik wens je straks na 10 heel veel plezier met Berend Koenders. En ik wens je ook een heel fijn weekend. Tot maandag, dag.

0: It was almost love. It was almost love.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het Blok-TV-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand. Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

En het is weer vrijdag. Kim Sims, Too Blind To See It, hoorde je juist. En we begonnen met Relight My Fire van Dan Hartman. Voor de nacht begint, tot aan middernacht. Bedankt aan Petro, hij is er maandag weer.

Easy and the Sunshine Band en Come to My Island brengt ons de eerste albumtrack. Is van de Rolling Stones, een van de eerste live albums die de heren maakten. Get Your Ya-Ya's Out, 1970. Hier is Love and Vain.

0: Maar deze Greg David komt bij Album van de Week. De laatste track die we gaan draaien van het album The Best Show on Earth. Greatest Hits Live. Nieuw album van George Thorogood en Destroyers. Bevatten allemaal live opnames, maar elke keer in een ander stadion. Live in Boston, Massachusetts in 1982. Wat gaan we luisteren? Madison Blues. En dat is deze de hele week hier bij OZA 920.
1: Album van de Week.
2: Oh, I've never seen such a well-dressed entertainer.

muziek van Cameron Whitecomb met Medusa was dat van nog niet zo heel lang geleden. Het verhaal van Johnny, nu op OZ 920. Hier is Johnny, Idlewild.

0: Radio Reloj.
1: Blijf mooi deze Mano Ciao en Mi Gustas Tu. Goed, oké. Verder dan maar even op naar het nieuws. En natuurlijk de regio break. Dat doen we met Kid Creole en de Coconuts onder andere. En die cut.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het blok-tv-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van de Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

met deze Home en A Girl Like You van Edwyn Collins gingen we het tweede gedeelte, het laatste gedeelte van deze week van start van Voor de Nacht Begint. Lekkere liedjes hebben we er klaarstaan, 3 albumtracks, zij komen nog. Nou, wat draaien we dan nu? Op dit moment, u hoort het al, Chick. Hier zijn de hele goede tijden, oftewel Good Times. Dit is OSR 920.

Muziek uit Ierland. Deze van The Course Radio. Daar hebben ze het over. Eerste albumtrack staat klaar om gestart te worden. Sterker nog, is gestart. Paul Simon. Born in Puerto Rico. Songs from the Cape Man uit 1997. Dat is het album.

Maar deze La Lola zitten we gelijk aan een albumtrack. We hebben er nog twee, dus dit is de eerste van de twee. Chukro, Diamante gaan we draaien, terug te vinden op het Best Of album van deze goede man. Ook wel genoemd The Greatest Hits uit 1996.

Leave a light on. Altijd handig als je met tasten in het donker. Hè, dan kan je wel eens ergens tegen omhoog knotsen. Maar dat willen wij niet. Marshmallow en Kane Brown. Here's Miles on it. New truck, big leg.

0: Joking, It's Too Late. Hoor je regelmatig voorbij komen hier in dit programma. Hey, de laatste albumtrack is er eentje van In Church of Axl Lounge. Hier is Gare du Nord. Met het nummer Pablo's Blues uit 2001.
1: Again.

0: met deze Luna. Komt een eind aan deze radioshow voor deze week.
1: Ah.
0: En maandag zijn we er weer met een nieuw album van de week tussen 10 en middernacht. Ik wens je een fijn weekend. Ik laat je met Robert van Hemert en de Zandloopster.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Boekel is een nieuwe coalitie gevormd tussen CDA en DOP. En zoals verwacht zijn er nu 3 wethouders benoemd. De vraag waarom deze keuze is gemaakt klinkt luid, zeker na het blok-tv-debat. Opvallend is de leeftijd. De helft van het nieuwe college is jonger dan 30. Aanstaande donderdag, 25 juni, ontvangt presentator Mario van Dinter in Blok Live alle wethouders en burgemeester Caroline van der Elsen. Van 8 tot 9 uur 's avonds bespreken ze de gemaakte keuzes, de portefeuilleverdeling en stellen ze externe wethouder Erik Daandels voor. De 17e editie van het Rockabilly Roundup Festival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus 2026 in Lieshout. Liefhebbers van authentieke rockabilly muziek kunnen dan terecht bij Manege den Perdebak aan de Provinciale Weg 26. Diverse internationale topbands zullen optreden. Denk aan The Goosebumps uit Italië, Los Folidos uit Spanje, Snakes in the Boots uit Frankrijk en Dollar Bill uit het Verenigd Koninkrijk. Ook het Kroatische Bee and the Bobs staat op de planken. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR. Oh.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De politie heeft donderdagavond een jongeman aangehouden in Gemert na een wilde achtervolging die door diverse straten van de plaats ging. De scooterrijder werd in eerste instantie opgemerkt aan de Bisonstraat. Toen agenten hem wilden controleren, negeerde de jongeman een stopteken en vluchtte. De achtervolging voerde de politie door verschillende straten. Bij visvijver De Driebelei wist de scooterrijder echter via smalle paadjes te ontkomen. Hij liet zijn scooter achter en zette zijn vlucht te voet voort. Korte tijd later werd de jongeman thuis op de Oude Straat door de politie aangehouden. De fusie tussen SECVO, Silvo en onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel: leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio door kennisdeling, talent en innovatie te versterken. Zo worden leerlingen optimaal voorbereid op de toekomst. De komende maanden staan in het teken van de verdere inrichting van de nieuwe organisatie, inclusief de introductie van een nieuwe naam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na 2 rustige jaren zien huiseigenaren de WOZ-waarde van hun woning weer fors stijgen. In Laarbeek bedraagt die dit jaar gemiddeld €495.000, zo blijkt uit CBS-cijfers van woensdag. Een gemiddeld huis in Laarbeek, koop of huur maakt niet uit, heeft dit jaar deze WOZ-waarde. Deze stijging is al 4 jaar sneller dan de huizenprijzen. In 2019 was de waarde nog €276.000. De WOZ-waarde beïnvloedt de inkomstenbelasting, vooral voor woningen boven €1,3 miljoen, die onder de villa-tax vallen. Vorig jaar telde Nederland 56.000 van zulke huizen, waarvan 38 in Laarbeek stonden. De fusie tussen SECVO, Silvo en Onderwijsgroep Oost-Brabant is definitief. Per 1 januari 2027 ontstaat een nieuwe onderwijsstichting. Deze brengt 17 scholen voor primair en voortgezet onderwijs samen in de Brainport-regio. Doel? Leerlingen de beste kansen bieden in een veranderende wereld. De fusie speelt in op de snelle groei van de Brainport-regio, door kennisdeling, talent en innovatie te versterken.